0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: TNT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Er is een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis. In Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De nacht.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand voor ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en op mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al behoorlijk druk op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Vught en knooppunt Empel 6 kilometer, met daar een kwartier op onthoud. Verderop richting Utrecht bij de afrit Kerkdriel 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil, twee rijstroken zijn dicht. Dan de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leende 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is daar één rijstrook dicht. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 14 kilometer file met drie kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geert Ruidenberg en de brug bij Gorkum 13 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A27 richting Breda bij Geert Ruidenberg 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Marshmallow en de Jonas Brothers. Ja, slow motion, ja. Het is al een beetje slow motion op de Nederlandse wegen. Door de regen, ja. Oktober op de kalender. Een goede ochtend. Hou er rekening mee vanaf vandaag, volgens mij, de A2. Wordt die afgesloten, hè? Straks is vlak voor het nieuws van 8 uur. Hoor je het voorbij komen. Voor Marshmallow hoorde je trouwens Sander Kwarten, Kiezen of Delen. En de zomerhit van dit jaar, Moving to the Sun van Nugel. Demi Vollering heeft trouwens gisteren bij de EK wielrennen in Slovenië zilver gewonnen in de tijdrit. De Nederlandse die werd tweede achter de Zwitserse Marlen Reuser, die voor de 5e keer de Europese titel veroverde. En de Françoise Juliette Bertin, die pakte het brons. Ja, en ik zag weer een persbericht voorbij komen dat de raffinage van ruwe olie levert Shell naar verwachting $42 per vat op aan marge in het derde kwartaal. Terwijl dat eerder $24 was. Bijna het dubbele. Dus je zult weer zien binnenkort aan de cijfers van Shell dat ze weer meer dan het dubbele aan winst hebben behaald. Ja. Ja, door de Iran-oorlog en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne komt er namelijk steeds minder olie op de wereldmarkt. De schaarste stuwt de prijzen op. De oliemaatschappijen laten hun raffinaderijen op volle capaciteit draaien en maken heel veel winst. En dan wij maar afvragen waarom we zoveel betalen aan de pomp. Hè?

Ja, ik zag dat minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken... die wil opheldering van de NAM... over een uitkering van meer dan 1 miljard euro... aan de aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Uit een document waarover het Financiële Dagblad gisteren een bericht heeft geplaatst... blijkt dat de twee aandeelhouders vroegen om een aanvullende uitkering... van bijna 1,4 miljard euro. En ik zag voorbij komen dat Mercedes gaat dit weekend... zowel het nieuwste updatepakket als de vorige uitvoering... van de Formule 1-auto testen in Singapore. Het team van de WK-leider Kimi Antonelli zoekt nog naar verklaringen... voor het tegenvallende optreden van afgelopen weekend in Maleisië.

0: Britney Spears en Hit Me Baby One More Time. Ik zag dat Britney Spears heeft samen met haar twee zoons een bezoekje gebracht aan Dollywood. De 44-jarige zangeres heeft dit gedeeld op Instagram. En daar deelde ze een foto waarop ze te zien is tussen haar zoons Sean en Jaden. En ja, bij Dollywood van Dolly Parton, daar is ze te gast geweest. Even een update van Flitsmeister voor deze donderdagmorgen. We zijn aan het controleren op snelheid op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.3. De N276 bij Susteren bij 23.8. De A67 Eindhoven, de grens met België, 18.1. En de A27 Almere-Hilversum, in beide richtingen wordt gecontroleerd ter hoogte van 108.1.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Sinds 1970 zijn

0: Maakt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het behoorlijk druk op de weg. De meeste dagelijkse files veroorzaken 10 tot 15 minuten vertraging. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam, ook een half uur oponthoud tussen Breda en Dordrecht. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum, langzaam rijdend verkeer met daar ruim een half uur oponthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Sabina en de afrit Oud-Beijerland. Op de A58 van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 11 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Galantis deed het samen met David Guetta en The 5 Seconds of Summer. Daarvoor Jennifer Lopez, Ain't It Funny uit het jaar 2001. En de nieuwe van Alex Warren, Emerald Eyes. De donderdag 8 oktober, een goede ochtend. Ja, je bent net wakker. Aan het gereed maken om naar je werk te gaan. Nog even snel de kinderen naar school brengen. Zeg het maar, wat doe je allemaal op donderdag? Amazon Prime Video heeft een 6-jarige overeenkomst gesloten voor de exclusieve wereldwijde streamingrechten van de Emmy Awards. Dat heeft de streamingdienst gisteren bekendgemaakt. En hiermee komt een einde aan de uitzendingen van de ceremonie op de traditionele Amerikaanse televisie. Ja, en dan Brian May, die ontkent dat hij heeft gezegd dat Queen nooit meer op tournee gaat. De 79-jarige gitarist stelt dat eerdere uitspraken van hem verkeerd zijn geïnterpreteerd. Zelf besloot hij vorig jaar wel voorlopig te stoppen met toeren. En dit is dus een verkeerde interpretatie geweest van wat ik daadwerkelijk heb gezegd. Zo schrijft deze Brian May op Instagram. En April Darby en haar partner Alessandro Pirotti, die zijn in verwachting van hun eerste kindje. Dat heeft de 35-jarige musicalactrice ook gisteren bekendgemaakt op Instagram. Ja, de zangeres Luna die heeft ooit een keertje een hit gescoord met Vamos a la Playa. Die hoeft geen royalties te gaan betalen aan de eigenaar van de studio waar zij in 2010 haar cover heeft opgenomen. De rechtbank in Amsterdam heeft de eisen van de studio-eigenaar Martijn de Vries gisteren afgewezen. Ja, deze de Vries vond dat hij recht had op een deel van de inkomsten van het nummer. Luna en de Vries die maakten daarover in juni 2010 afspraken. Maar die overeenkomst liep volgens de rechtbank in 2011 af. En ook is de termijn waarbinnen de Vries op basis van die afspraken geld kon opeisen inmiddels verstreken. En volgens de rechtbank is daarnaast niet gebleken dat Luna en de Vries later nieuwe afspraken hebben gemaakt over de royalties.

Praat de serie All's Fair met Kim Kardashian in de hoofdrol. Die keert in november terug. De streamingdienst Disney Plus heeft dat gisteren bekendgemaakt dat er een tweede deel komt van de serie. Vanaf 4 november is hij te streamen.

Ja, what do you mean, Justin Bieber? Ja, soms wordt iets verkeerd begrepen. What do you mean? Daarvoor de jaren 80 Simply Red, It's Only Love, alleen maar liefde hier bij Radio BNT. Wij hebben de liefde voor jou, jij aan de andere kant. We zijn iedere dag zo blij met je. En vertel dit door aan je vrienden, collega's, familieleden. Ik heb het je al verteld, kom je straks aan op je werk. Ga even naar die radio, iemand die radio beheert. Meestal zijn er maar één of twee personen op een werk of een kantoor die bepalen waar iedereen naar moet luisteren. Ga naar die mensen toe en vraag of ze even willen overschakelen naar BNT. Ja, dankjewel.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: BNT. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk op de wegen in het zuiden van het land. De langste files van dit moment die zijn voornamelijk veroorzaakt door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard, 10 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen langzaam rijden en stilstaan over 23 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Tijdelijk is daar 1 rijstrook dicht. De extra reistijd is nog een uur. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Ridderkerk 25 kilometer file met een half uur vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum. 20 kilometer file, daar is de vertraging 3 kwartier. Dan de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 12 kilometer met wel een uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Erik Kreutzer.

Jaren 80, Rick James. En Glow. Ja, vrienden, wij zeggen welkom. De donderdag. De dag dat de A2 afgesloten is of wordt. Ga je vanuit Maastricht richting Eindhoven, pas heel goed op. Hou rekening met een vertraging van meer dan een uur. Ik kan me best voorstellen dat je er niet aan hebt gedacht. En dat je nu denkt van ja, kreutzer, ik sta hier in de file.

voor het liedje van de beste zangers van Yves Berendsen. Kom vanavond naar mij toe. En Miley Cyrus hadden wij voor je met de nieuwe. De donderdag 8 oktober een goede ochtend. Het stratencircuit van de Grand Prix van Madrid wordt trouwens aangepast. De organisatoren die hebben daartoe besloten vanwege de klachten van de Formule 1-coureurs over het gebrek aan actie op de baan bij de race van vorige maand. Onder andere regerend wereldkampioen Lando Norris, die deed na de door Kimi Antonelli gewonnen race zijn beklag over het gloednieuwe Madrid-circuit. Er waren nauwelijks inhaalacties bij de eerste Formule 1-race in 45 jaar in de Spaanse hoofdstad. Ja, we blijven een beetje bij de Formule 1, want de Formule 1-coureur Valtteri Bottas die is gisteren na een fietsrit van 420 kilometer op tijd gearriveerd voor de Grand Prix van Singapore. Ja, de Fin die legde de reis van Maleisië naar Singapore in 4 dagen met een gravelfiets af. Hij stapte afgelopen zondag na de race in het donker op zijn fiets. Hij werd door de nodige Formule 1-fans in Maleisië herkend op straat. En Bottas die deed op Instagram en het sportplatform Strava uitgebreid verslag van zijn avonturen. Hij deelde filmpjes van loslopende dieren, van het regenwoud waar hij doorheen fietste en van avondritjes over de paden zonder verlichting. Ja, en kopers en verkopers op Vinted die moeten soms wekenlang wachten op de bezorging van een tweedehands aankoop. De populaire app die heeft namelijk een eigen bezorgsysteem opgetuigd. Maar dat kan schijnbaar vol lopen. Het bezorgnetwerk Vinted Go bestaat namelijk uit 18.000 locaties in Europa, waar klanten hun pakketjes met tweedehands kleding en kleinere spullen naartoe kunnen brengen en kunnen ophalen. Ja, en dat eigen bezorgsysteem met kluisjes bestaat sinds 2022. En Nederland en België hebben volgens Vinted een van de grootste bezorgnetwerken. En als de kluisjes dan vol liggen met pakketjes, dan kunnen de verkopers daar niet meer terecht. En dat gebeurt schijnbaar regelmatig en dan kan het zijn dat je wekenlang moet wachten.

Ik had namelijk een berichtje binnengekregen uit Kinkhoven. Zeg me niks. Hallo, met Noor Karis uit Kinkhoven. Iedere ochtend gaan we op weg naar school. Samen met mijn vader. Zouden jullie de deur van Samuel Welten kunnen draaien met Russo? Die draaien wij toch al regelmatig. Groet van groetjes van Noor Karis uit Kinkhoven. Waar ligt Kinkhoven? In ieder geval, Noor, we gaan hem draaien.

door Karis. Die vroeg hem aan, deze van Samuel Welten met Russo. Boom! Een Kinkhoven ligt in de gemeente Leudeldal. Ik heb het even opgezocht. Dus Limburg. Ja, het weer. Vandaag is er een afwisseling van zon en wat regen. Temperatuur 15, 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Morgen wordt een dag ook weer met veel bewolking en regelmatig wat regen. 14 tot 18 graden, ietsje warmer. In het weekend ook weer geregeld regen. En temperaturen tussen de 13 en 16 graden. Na het weekend wordt het overwegend droog weer. En krijgen we weer ietsje warmer weer. Maar het is herfst, man. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de A79... tussen Heerlen en Maastricht bij 8.0. En Maastricht en Heerlen op de A79 bij 8.3. Dan de N276 Susteren bij 23.8. De A2 tussen Weert en Echt bij 204.1. A67 Eindhoven, grens met België, 18.1. A58 Breda-Tilburg, 57.6. A59 Breda-Dinteloord, 88.9. De A16 Dordrecht-Breda bij 53.8. De A58 tussen Goes...

0: twee tijdblokken rondom het festivalseizoen, zodat evenementen zoals Pinkpop ongestoord door kunnen gaan. Het COA vergoedt alle gemaakte kosten en de omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Laagheukelomse weg met de Spoordijk in Heukelom is vannacht een fietser gewond geraakt. De man zag bij de haaientanden een auto over het hoofd, waarna een harde botsing volgde en het slachtoffer zo'n 20 meter verder in een sloot belandde. Hulpdiensten hebben de man uit het water gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. En een meerderheid in de Maastrichtse gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het in gebruik nemen van de uitgebreide horecaruimte van Intratuin aldaar in Maastricht. Het restaurant van ruim 1400 vierkante meter lag ruim 3 jaar stil achter een ketting, doordat het stadsbestuur vasthield aan een maximum van 500 vierkante meter horeca op bedrijventerreinen ter bescherming van de binnenstad. Het stadsbestuur gaat de situatie nu gedogen tot de nieuwe algemene horecanota klaar is, tot grote tevredenheid van de tuincentrumondernemer. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het erg druk op de weg. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard, 12 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 13 kilometer met een uur vertraging. De oorzaak is ook daar een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, 21 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. Dan de A27 van Breda naar Gorkum, tussen het knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum, 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verder met de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier oponthoud. En verder rijdt het verkeer langzaam op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Liesel en knooppunt Leenderheide. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Armin van Buuren.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, I need you. Kylie Minogue daarvoor. Can't get you out of my head. En die prachtige van Ella Langley. Ja, Peter-Jan Rens die mag toch na de uitreiking van de televisiering. Eind vorige week ontving de 75-jarige presentator een mail van de organisatie waarin werd medegedeeld dat er bij de uitreiking geen plaats voor hem was. Nadat ik de ring in 1989 won voor mijn programma Doet hij het of doet hij het niet, lag er elk jaar een uitnodiging op de mat om erbij te zijn. Dat vertelt hij aan de Telegraaf. En zijn uitnodiging die bleef dit jaar uit wanneer hij zelf achter de organisatie aanging met de woorden: hey, we zitten overvol en kunnen u en uw partner geen uitnodiging aanbieden. Daar werd mijn vraag mee afgedaan, verklaart hij. En ik was stom verbaasd. En toen ik mijn ring kreeg, werd mij beloofd dat ik, zolang ik leef, elk jaar een uitnodiging zou ontvangen. En ik vind het kwetsend dat er zo met de oude winnaars wordt omgesprongen. Ja, en Peter-Jan Rens, die in de jaren 80 en 90 mateloos was als meneer Cactus, liet daarna aan de organisatie weten dat hij desnoods met een eigen cameraploeg naar Carré zou komen om zijn situatie met de genodigden te bespreken. Ik was niet uit de morel, ik wilde alleen laten zien hoe lichtzinnig er met de sterren van toen wordt omgesprongen. En kennelijk doe je er niet meer toe als je een beetje uit beeld bent verdwenen. Maar gisteren werd duidelijk dat hij toch zelf naar de uitreiking kan komen vanavond. En dan Harry Mens, die is kritisch op de manier waarop de kijkcijfers worden bepaald. Volgens de 79-jarige presentator is die methode de reden dat voor Business Class afgelopen weekend ten onrechte geen kijkcijfer kon worden vastgesteld. Kijkcijfers worden in Nederland bepaald via een representatief steekproefpanel van huishoudens met speciale meetapparatuur beheerd door het Nationaal Media Onderzoek. En Harry die vindt dat de manier waarop de dagelijkse cijfers worden bepaald niet zegt over hoe goed of hoe slecht programma's het doen. Zeker als het aankomt op zijn RTL 7-programma Business Class. Ja, 1500 mensen in Nederland hebben zo'n kastje. En dat zijn tante Sjaan en tante Nel. Niks ten nadele van hen, maar die kijken niet naar ons programma. Dat zei Harry Mens gisteren bij de collega's van 538. En Mia Gatt die heeft een scheiding aangevraagd van Shia LaBeouf. De 32-jarige actrice die noemt de onoverbrugbare verschillen als reden voor de breuk. Amerikaanse media als Space Six en TMZ die hebben dat gisteren bekendgemaakt. Begin dit jaar kwam al naar buiten dat de twee niet meer samen zijn, maar nu dus officieel gaan scheiden. En DENK-Kamerlid Dogukan Ergin die doet aangifte tegen Johan Derksen om diens uitspraken afgelopen dinsdagavond in het programma Vandaag Insight. In een item over onverdoofd ritueel slachten zei Johan: we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. En dan Travis Barker, die is opgenomen in het ziekenhuis. De drummer die heeft foto's gedeeld waarop hij in een ziekenhuisbed ligt. En volgens de entertainmentwebsite People Magazine moet hij mogelijk een operatie ondergaan. En dan de bondgenoten, de reality soap van SBS is genomineerd voor de Gouden Televisiering. En dat wordt vanavond tijdens het gala groots gevierd in een speciale uitzending. En tot zover dan het nieuws uit de showbiz. Hebben wij muziek? Ja, we hebben hele mooie muziek. Jaren 70. In het kader van Doe je haar met een gitaar. Dit is Boston, More Than a Feeling.

Ik heb jarige artiesten voor je voor deze donderdag 8 oktober. Steven Bergwijn, Nederlandse voetballer, die wordt vandaag 29. Annemiek van Vleuten, de Nederlandse wielrenster, die wordt vandaag 44. Nick Cannon, de ex van Mariah Carey. En de man die 12 kinderen heeft bij 6 verschillende vrouwen. Hij heeft hem niet versleten met plassen. Amerikaanse acteur en rapper, die wordt vandaag 46 jaar. Amerikaanse acteur van Ocean's 11, 12 en 13, dat is Matt Damon. Hij wordt vandaag 56. Nederlandse zangeres van Frizzle Sizzle, Laura Vlasblom, die wordt vandaag 58 jaar. Jack Spijkerman, Nederlandse presentator en cabaretier, die wordt 78. Bakermat, Nederlandse DJ. Echte naam is Lodewijk Fluttert. Hij wordt vandaag 35 jaar. En vandaag is ook jarig de man die op 27 februari van dit jaar zijn album uitbracht, The Romantic. Wij gaan trekje nummer 7 draaien. Ik heb het over Bruno Mars. Amerikaanse zanger die wordt vandaag 41 jaar.

0: door BNT.
1: BNT.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Ga
4: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het corona-herstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten we in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is erg druk verlopen. Toch hebben we het hoogtepunt inmiddels wel gehad. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat het nog stil tussen Nederweert en knooppunt Kleinderheide, 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen, 25 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum, 16 kilometer. De vertraging is daar 3 kwartier. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

On the Beat. De BB&Q Band werd in de jaren 80 natuurlijk enorm populair. Dankzij de tune van de Nederlandse top 40, Staal het. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is alweer donderdag.

deden het in 2017 samen met Zara Larsson. Daarvoor de nu van Suzanne en Freek, Pijnstiller. En Ed Sheeran met Martin Garrix, de nummer 2 DJ van de wereld. Repeat it. Ik zag dat studenten en oud-studenten die gaan het komende jaar meer betalen voor hun studieschuld. Dat blijkt uit de nieuwe rentepercentages die de duo gisteren heeft bekendgemaakt. Voor 740.000 oud-studenten gaat de rente zelfs met bijna 1 procentpunt omhoog. En de rente op de studieleningen die gaat volgend jaar omhoog. Dat heeft de duo dus gisteren bekendgemaakt. En deze rente is gekoppeld aan de rente die de overheid zelf betaalt op de leningen. En voor een deel van de oude studenten is de stijging flink. Voor oud-studenten die hun lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen, gaat de rente dus met bijna 1% omhoog, van 2,29 naar 3,28%. Ja, en wij consumenten hebben in augustus gemiddeld ruim 2% meer besteed ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. We gaven vooral meer uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Want die bestedingen zijn gestegen met 5,5% in augustus. Het bouwconcern De BAM heeft trouwens aannemersbedrijf AHAK overgenomen. Dat heeft De BAM deze ochtend bekendgemaakt. Met de overname is ruim 500 miljoen euro gemoeid. En de Duitse autoriteiten die hebben gisteren rond München gezocht naar een grote katachtige vermoedelijke puma. En voor de zoekactie werden onder meer drones en een helikopter ingezet. Het is onbekend hoe het dier in Duitsland is terechtgekomen. En ik heb op dit moment nog geen idee of ze het dier al hebben gevonden. Had misschien iemand in zijn koffer? Jaren 70 op BNT. Dit zijn de Doobie Brothers.

0: Jaren 90, Christine W. en Feel What You Want. Even een update van Flitsmeister A79 Maastricht-Heerlen in beide richtingen bij 8.0. De N276 Susteren bij 23.8. De A2 tussen Weert en Echt bij 204.1. De A67 Eindhoven, de grens met België, 18.1. A58 Breda-Tilburg, 57.6. De A16 Dordrecht-Breda bij 53.8. De A59 Dinteloord-Breda bij 88.7 in beide richtingen. En dan heb ik nog voor je de A58 tussen Goes en Vlissingen. Moet je even opletten bij 160.6.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Gemeente Landgraaf gaat vanaf november dit jaar maximaal 300 asielzoekers opvangen op evenemententerrein Megaland. Met de tijdelijke noodopvang voldoet de gemeente aan de verplichtingen uit de spreidingswet na een dringend verzoek van minister Bart van den Brink. De opvang vindt plaats in twee tijdblokken rondom het festivalseizoen, zodat evenementen zoals Pinkpop ongestoord door kunnen gaan. Het COA vergoedt alle gemaakte kosten en de omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Laagheukelomse weg met de Spoordijk in Heukelom is vannacht een fietser gewond geraakt. De man zag bij de haaientanden een auto over het hoofd, waarna een harde botsing volgde en het slachtoffer zo'n 20 meter verder in een sloot belandde. Hulpdiensten hebben de man uit het water gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. En een meerderheid in de Maastrichtse gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het in gebruik nemen van de uitgebreide horecaruimte van Intratuin aldaar in Maastricht. Het restaurant van ruim 1400 vierkante meter lag ruim 3 jaar stil achter een ketting, doordat het stadsbestuur vasthield aan een maximum van 500 vierkante meter horeca op bedrijventerreinen ter bescherming van de binnenstad. Het stadsbestuur gaat de situatie nu gedogen tot de nieuwe algemene horecanota klaar is, tot grote tevredenheid van de tuincentrumondernemer. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost geleidelijk aan op. Nog erg lang is de file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is weer vrij. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met 1.5 uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 9 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum

Calorine and Euphoria. Daarvoor Robbie Williams, Come and Done. De donderdag 8 oktober, een goede ochtend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft deze ochtend bekendgemaakt dat wij in augustus ook meer uit hebben gegeven aan motorbrandstoffen zoals benzine en diesel. Vind je gek? Of zouden ze alleen maar de prijzen hier in Nederland bekijken? En het buitenland niet meetellen wat wij daar tanken? Ja, het economische bureau van ABN AMRO becijferde eerder al dat consumenten minder vaak tanken in de periode van maart tot en met juli. Het brandstofverbruik is in die periode met zo'n 12% afgenomen ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. En ik denk, ja, volgens mij is het ook een beetje vertekend beeld. Zeker de grensregio's. Ik denk dat dan bijna wel iedereen tankt in het buitenland, hè. Over geld gesproken, Christian Horner bij Red Bull Racing. Die blijkt bijna 40 miljoen euro te hebben ontvangen voor te vertrekken. En daarmee wordt voor het eerst duidelijk hoe zwaar de breuk met de Brit op de boeken drukte. En mogelijk blijft het daar bovendien niet bij... omdat aanvullende betalingen in latere jaarrekeningen kunnen opduiken. Bijna 40 miljoen. Oh. Beetje country muziek op BNT. Julian W. Turner. It's good to be here. Dat zeker.

0: doet me denken aan Dolly Parton. Ja, vorige week werd hij aangevraagd door Fiorello uit Valkenburg. Afgelopen maandag hebben wij hem gedraaid als Wolfhakkerplaat. Jillian W. Turner en Good To Be Here.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, bijna 10 uur. Zometeen. Hij staat.

0: mooie muziek aan van David Bowie. En Genesis. Heerlijk, heerlijk. Daarna hoor je Duncan. En het is donderdag vanaf 4 uur weer onze Roger Schepers. Heb je een verzoekplaatje in het kader van het maximaal genieten? Stuur dat in via radiobnt.nl. Ik heb een hele mooie top 3 voor je. Ga lekker genieten van de muziek. En maak er een hele mooie donderdag van.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.

0: Niels Bijbel.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
5: Bouwbedrijf BAM neemt A. Hak over voor €500 miljoen. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A. Hak behaalde vorig jaar bijna €18 miljoen winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim €7 miljard aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten, allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van €50 miljoen. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Tim van der Weerden.
6: En ik heb de beste hits en classics voor je donderdagochtend meegenomen. Emma Heesters hoor je zo naar Toto.

0: spreek ik die van jou.
1: Radio BNT met Emma Heesters en Hartenbreker. Ja, is jouw hart wel eens gebroken of heb je wel eens het hart van iemand anders gebroken? Doet allebei ontzettend veel pijn, hè? Soms letterlijk zelfs. Liefdesverdriet triggert namelijk de aanmaak van eiwitten die ontstekingsreacties in het lichaam veroorzaken. En bij zwaar liefdesverdriet heb je dus niet alleen mentale klachten, maar kun je ook fysieke klachten hebben. Dezelfde symptomen als bij een zware griep. Spierpijn, extreme vermoeidheid en een verlaagde weerstand. Het is toch allemaal wat, hè, die liefde. Oi, oi, oi, oi, oi. Donderdagochtend, je bent bij Radio BNT. David Bowie staat voor je klaar. China Girl en ook Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Hoor je zo meteen. Nou, Raccoon.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

China Girl, maar over welke zong die nou precies? Ja, ze lijken allemaal zoveel op elkaar, hè? Ik hoor niemand lachen, flauw. Radio BNT, ik ben Tim. Fijn dat je erbij bent, donderdagochtend. En ik geef je graag een kickstart aan je dag met Jason Derulo, inderdaad.

0: Gavin DeGraw, Radio BNT, Not Over You. Met zo de zangeres die de longinhoud heeft van jou en mij bij elkaar. Eerste Radio BNT weerupdate, een beetje van alles wat vandaag. Wolken, zon en misschien nog een bui. Het wordt maximaal 16 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Gemeente Landgraaf gaat vanaf november dit jaar maximaal 300 asielzoekers opvangen op evenemententerrein Megaland. Met de tijdelijke noodopvang voldoet de gemeente aan de verplichtingen uit de spreidingswet na een dringend verzoek van minister Bart van den Brink. De opvang vindt plaats in twee tijdblokken rondom het festivalseizoen, zodat evenementen zoals Pinkpop ongestoord door kunnen gaan. Het COA vergoedt alle gemaakte kosten en de omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Lage Heukelomseweg met de Spoordijk in Heukelom is vannacht een fietser gewond geraakt. De man zag bij de haaientanden een auto over het hoofd, waarna een harde botsing volgde en het slachtoffer zo'n 20 meter verder in een sloot belandde. Hulpdiensten hebben de man uit het water gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. En een meerderheid in de Maastrichtse gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het in gebruik nemen van de uitgebreide horecaruimte van Intratuin aldaar in Maastricht. Het restaurant van ruim 1400 vierkante meter lag ruim 3 jaar stil achter een ketting, doordat het stadsbestuur vasthield aan een maximum van 500 vierkante meter horeca op bedrijventerreinen ter bescherming van de binnenstad. Het stadsbestuur gaat de situatie nu gedogen tot de nieuwe algemene horecanota klaar is, tot grote tevredenheid van de tuincentrumondernemer. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Extra Fitness bij BNT, een New Religion. Een wedstrijdje rennen moet je niet met Bibi Rexha doen. Dat ga je never nooit winnen namelijk. Ze heeft een longinhoud van heb ik jou daar. Komt omdat Bibi als kind 8 jaar lang trompet speelde. En de intense luchtdruk die dan nodig is om die trompet te kunnen bespelen, daarmee heeft ze een bovengemiddelde longinhoud ontwikkeld. Dus als je je bij haar muziek ooit afvraagt hoe krijgt ze dit qua ademhaling in godsnaam voor elkaar, nou dan weet je dat die trompet van vroeger de reden is. Radio
1: BNT. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Ja, misschien zit hij op dit moment wel tegenover je. De Casanova van het kantoor. Wel een lekker liedje, hè? Ultimate Chaos op Radio BNT. Hoe is het met de liefde op de donderdagochtend? Adele hoor je nu. Send my love to your new lover.

0: hij anders doet.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels. Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. AHAK behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Tim van der Weerden.
12: Hallo daar. Even het biechthokje in op de donderdagochtend met Madonna. Dit is Like a Prayer.

My Friend B&T met Direct. Morgen dan komt hun nieuwe album uit, I Keep the Fire On. Ja, dat doen ze zeker, hè. Ze blijven lekkere liedjes maken. Over lekkere liedjes gesproken. Sommige nummers die zijn geschreven in nog geen kwartier tijd, maar soms dan duurt het ook wat langer. Nou ja, veel langer in sommige gevallen. Het nummer dat je zo hoort is meer dan 20 keer herschreven. Hoe dat zit hoor je zo na All For You van Janet Jackson. En dit is Tino Martin met Of.

Pooh, Bruno Mars en Locked Out of Heaven bij BNT. Ja, de energie spat van het nummer af, hè. Dat was in eerste instantie wel anders. Toen was het een heel langzame R&B-ballad... en Bruno Mars die was er zelf dan ook alles behalve tevreden over. Op een gegeven moment was hij zo gefrustreerd... dat hij het nummer meer dan 20 keer heeft herschreven. Nou, uiteindelijk was het midden in de nacht. Toen hoorden ze in de studio het tempo van het nummer flink omhoog. Bruno die begon wat in de microfoon te schreeuwen. En dat was uiteindelijk precies waar ze naar op zoek waren. En dit was het resultaat. Bruno Mars en Locked Out of Heaven op Radio BNT. En dit zijn Hall & Oates en Maneater.

0: let me go.
1: Prisoner, Miley Cyrus en Dua Lipa bij BNT. Hey, ik moet even iets aan je bekennen. Ik ben verslaafd. En ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen. Ik had niet verwacht dat broodbeleg dit met me kon doen. Maar het is zo ontzettend lekker. Wat het is, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Beetje van alles wat vandaag. Wolken, zon en misschien nog een bui. Het wordt maximaal 16 graden.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Gemeente Landgraaf gaat vanaf november dit jaar maximaal 300 asielzoekers opvangen op evenemententerrein Megaland. Met de tijdelijke noodopvang voldoet de gemeente aan de verplichtingen uit de spreidingswet na een dringend verzoek van minister Bart van den Brink. De opvang vindt plaats in twee tijdblokken rondom het festivalseizoen, zodat evenementen zoals Pinkpop ongestoord door kunnen gaan. Het COA vergoedt alle gemaakte kosten en de omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Laagheukelomse weg met de Spoordijk in Heukelom is vannacht een fietser gewond geraakt. De man zag bij de haaientanden een auto over het hoofd, waarna een harde botsing volgde en het slachtoffer zo'n 20 meter verder in een sloot belandde. Hulpdiensten hebben de man uit het water gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. En een meerderheid in de Maastrichtse gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het in gebruik nemen van de uitgebreide horecaruimte van Intratuin aldaar in Maastricht. Het restaurant van ruim 1400 vierkante meter lag ruim 3 jaar stil achter een ketting, doordat het stadsbestuur vasthield aan een maximum van 500 vierkante meter horeca op bedrijventerreinen ter bescherming van de binnenstad. Het stadsbestuur gaat de situatie nu gedogen tot de nieuwe algemene horecanota klaar is, tot grote tevredenheid van de tuincentrumondernemer. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Maverick en Becky G en Sorry Papi op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
0: Dat ben ik en ik heb dus echt iets mega lekkers voor op de boterham ontdekt. Ja, eigenlijk alle credits naar mijn vriendin, want die kwam ermee. Schuddebuikjes, die ken je waarschijnlijk wel. Dat zijn die kleine knapperige speculaasjes voor op je brood. Maar nu heb je ook choco kruidnootjes voor op de boterham. En het is echt alsof er een engeltje over je tong piest. Ja, ik word hier heel gek aangekeken nu in de studio. Maar ja, wacht maar tot je het zelf geproefd hebt, hoor. Ongelooflijk lekker. De choco kruidnootjes voor op je boterham. Tip van mij aan jou. Milo nu bij BNT.
2: She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren. Voor maar €29,95. Oh, op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
11: Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar... is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud, en ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken, 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
12: The only way is up. Lekker positief de donderdagmiddag weer met Jazz and the Plastic Population.

Nutter and talk to you. Op de donderdagmiddag van Radio BNT, die misschien voor jou wel voelt als een vrijdagmiddag, omdat je morgen vrij bent. Of omdat dit je laatste dag op kantoor is, werk je morgen lekker thuis. Nou, als dat allebei niet het geval is, dan ben je in ieder geval een flinke stap dichter bij je weekend. Lekker positief blijven, dan draai ik de lekkerste hits en classics voor je met Ron en Keating nu. Dit is Life is a Rollercoaster bij BNT.

Radio BNT met Tones and I en Dance Monkey. En mag je nou denken dat dat een illusie is? Niets is minder waar. Apen kunnen echt dansen. Wetenschappelijk aangetoond dat sommige aapsoorten het ritme van de muziek kunnen herkennen. En dan ook nog eens op de maat kunnen meetikken of dansen. Nou, ik ben dan wel benieuwd hoe het apendansje op het volgende nummer eruit ziet. Eurythmics nu bij...

0: Ben je?
1: Oh, zeker wel. Natasha Biddingfield bij BNT en These Words. Hey, de keuze die je maakt kan soms voor je naaste erg teleurstellend zijn. Hè? Dan weet de zanger die je zo hoort alles van. Hij heeft namelijk zijn moeder met zijn beslissing heel veel verdriet gedaan. Het hele verhaal hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Beetje van alles wat vandaag. Wolken, zon en misschien nog een bui. Het wordt maximaal 16 graden.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Het ministerie van Defensie weigert meer informatie vrij te geven over de mysterieuze drones die afgelopen winter boven militaire bases zoals Brunsum, Volkel en Gilserijen zijn gespot. In antwoord op een VO-verzoek stelde het ministerie dat openheid kwaadwinnende inzicht geeft in zwakke plekken in de Nederlandse luchtverdediging en opsporingsmethode. Defensie noemt de inzet van de geavanceerde drones een zorgwekkende ontwikkeling en sluit niet uit dat ze zijn ingezet voor spionage door de Russische schaduwvloot. De politie heeft geblurde beelden verspreid van een jonge man die zich op 11 september als nepagent voordeed bij een 62-jarige man in Heerlen. De verdachte wist bij het slachtoffer thuis een bankpas, pincode, ketting en telefoon te ontfutselen, waarna hij in Heerlen, Brunsum en Sittard in totaal 4700 euro pinde. Als de man, een tiener van zo'n 18 tot 20 jaar, zichzelf niet binnen 2 weken meldt, worden zijn foto's ongeblurred gepubliceerd. En de Franse campingketen Cap Fun heeft bevestigd dat zij vakantiepark Prinsenmeer in Ommel voor ruim 20 miljoen euro heeft gekocht op de executieveiling van Peter Gillis. Cap Fun brengt goed nieuws voor de huidige chalet-eigenaren. Hoewel de focus op kort verblijf en gezinsvakanties ligt, wil het bedrijf aparte zones in gaan richten waar jaarplaatsen behouden blijven. Permanente bewoning blijft echter verboden. Capfun treedt snel in overleg met de gemeente Asten over de benodigde vergunningen en heropening. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ook wel bekend als de man van de plakplaatjes. Teddy Swims bij BNT en Mr. Know-It-All. Hij is uiteindelijk zanger geworden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Teddy Swims groeide namelijk op in Georgia in een echte American football familie. En dus verwachtte iedereen van hem ook dat hij daarvoor zou kiezen. Maar toen hij op de high school zat, toen besloot hij op een gegeven moment te stoppen. Hij wilde liever in de schoolmusical spelen. Zijn moeder die was helemaal in tranen, vroeg aan Teddy: waarom doe je dit ons in hemelsnaam aan? Nou, die tranen van zijn moeder die zijn uiteindelijk wel veranderd in een brede glimlach. En ze is maar

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig. Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: En, heb je de klus?
7: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
6: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
7: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar... is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud, en ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken, 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
10: Goedemiddag, echt tegenaan met de beste hits en classics. Cameron Whitcomb zometeen en dit is eerst Alcazar. Crying at the discotheque.

Alcazar Crying at the Discotheque. En dit was Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear op Radio BNT. Welkom, het is je donderdag. Dit is BNT op je radio, Duncan hier. En welkom ook in de herfst van 2026. Het was gisteren echt de laatste mooie zonnige dag, hè? Ingeruild voor wat lagere temperaturen en ook wat regen vandaag. De herfst doet zijn intrede. Met Taylor Swift zo meteen op de radio. Marco Borsato ga je nog horen. En eerst even rustig aan met Tina Turner.

Marco Borsato, dromen zijn bedrog op Radio BNT. Taylor Swift daarvoor en The Fate of Ophelia. Hey, hoe ga je op je donderdag? Lekker vandaag op deze 8 oktober. Ik neem je even mee wat op deze datum allemaal gaat gebeuren. Het Zweedse Nobelcomité maakt bekend wie de Nobelprijs voor de literatuur wint. Prestigieuze onderscheiding wordt vandaag bekendgemaakt. Het RIVM maakt de cijfers bekend over het aantal vastgestelde besmettingen met het West Nile-virus in Nederland. De makelaarsvereniging NVM die gaat cijfers delen over het aantal verkochte huizen en verkoopprijzen in het derde kwartaal van 2026. Is het weer gestegen of toch een beetje gedaald? En dan vanavond in Koninklijk Theater Carré, daar wordt de Gouden Televisiering uitgereikt. De prijs voor het beste tv-programma. 3 kanshebbers. Dit jaar maken Woeste Grond, De Bondgenoten en Kassa kans op die Gouden Televisiering. Dit is Radio BNT, zometeen It's Raining Again. En dat doet het op deze donderdag, hè? Lekker toepasselijk, Supertramp naar Paradise van Coldplay.

0: De realiteit op deze donderdag. It's raining again. Coldplay hoorde je ook. En Paradise, het paradise dat we even hadden. Hè, want het was 13 dagen lang meer dan 20 graden in Limburg en Brabant. Maar het wordt vandaag en de komende dagen niet meer echt warm. We gaan even kijken naar het weer op deze donderdag. Vooral vanmiddag en deels vanavond namelijk enkele buien over Limburg. Ook een lange droge periode, ook over Brabant. Tijdens zonnige periode wordt het in de loop van deze middag slechts 16 graden nog maar. Morgen overdag ook bewolkt. Er zijn wat perioden met lichte regen en lange droge perioden. En dan wordt het maximaal 14 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het ministerie van Defensie weigert meer informatie vrij te geven over de mysterieuze drones die afgelopen winter boven militaire bases zoals Brunsum, Volkel en Gilsrijen zijn gespot. In antwoord op een VO-verzoek stelt het ministerie dat openheid kwaadwillende inzicht geeft in zwakke plekken in de Nederlandse luchtverdediging en opsporingsmethode. Defensie noemt de inzet van de geavanceerde drones een zorgwekkende ontwikkeling en sluit niet uit dat ze zijn ingezet voor spionage door de Russische schaduwvloot. De politie heeft gebleurde beelden verspreid van een jonge man die zich op 11 september als nepagent voordeed bij een 62-jarige man in Heerlen. De verdachte wist bij het slachtoffer thuis een bankpas, pincode, ketting en telefoon te ontfutselen, waarna hij in Heerlen, Brunsum en Sittard in totaal 4700 euro pinde. Als de man, een tiener van zo'n 18 tot 20 jaar, zichzelf niet binnen 2 weken meldt, worden zijn foto's ongeblurred gepubliceerd. En de Franse campingketen Cap Fun heeft bevestigd dat zij vakantiepark Prinsenmeer in Ommel voor ruim 20 miljoen euro heeft gekocht op de executieveiling van Peter Gillis. Cap Fun brengt goed nieuws voor de huidige chalet-eigenaren. Hoewel de focus op kort verblijf en gezinsvakanties ligt, wil het bedrijf aparte zones in gaan richten waar jaarplaatsen behouden blijven. Permanente bewoning blijft echter verboden. Cap Fun treedt snel in overleg met de gemeente Asten over de benodigde vergunningen en heropening. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Yugel, Moving to the Sun. Nou, gaarne. Want veel zon is er vandaag niet meer. Knals Barkley hoorde je ook en Crazy en Tiesto, The Business. Hoe gaat de business vandaag op deze donderdag? En Radio BNT lekker aan voor de beste hits en classics tijdens je werkdag. Krijg je elke dag vanaf 7 uur 's ochtends al met de ochtendshow bij Erik. Daarna hoor je Tim tussen 10 en 1. Mij hoor je dan tot 4 uur, Duncan hier. En straks, als het eenmaal 4 uur is, dan hoor je de middagshow. En dan hoor je Rosé op de zender met de middagshow. En als dat zover is, ja, dan heb je de werkdag al wel overleefd. Lekker. En zometeen Alok, Jungle en de dames van Sugar Babes. Maar wist je dat de dames van de Sugar Babes heel veel mensen waren? Het begon met Mutja onder andere en twee andere dames, maar die kregen ruzie en die dachten, weet je wat, dan kappen we er lekker mee. Nou, toen werd het een soort K3, maar dan internationaal, want toen kwam de een, toen kwam de ander en Sugar Babes waren helemaal geen Sugar Babes meer. Totdat ze zeiden, wij willen de rechten terug. En tegenwoordig zijn ze weer samen. Je hoort ze zo naar level 42.

0: Sugar Babes in de middel en Nelok daarvoor in Jungle op Radio BNT. Ik heb je aandacht en vooral energie even nodig.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest in de nieuwe vertaalvraag. Dit is de opgave van vandaag. Accepteer het zoals het is of laat het lopen. We kunnen het accepteren of laten liggen. We worden toch nooit keurig of respectabel. Enig idee op welke track het gaat? Ik draai hem zo meteen na 2 uur en je mag hem raden via radiobnt.nl. Hoor je hem zo naar Pitbull, John Ryan en Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: baby, I'm a fireball.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Zo, klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: Nou, 15 euro per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik app het je wel even.
6: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis.

0: euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Ik ook niet.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
7: Direct door. Allianz Direct.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: De vertaalvraag.
14: Daar zaten we in met deze opgave van vandaag. Accepteer het zoals het is of laat het lopen. We kunnen het accepteren of laten lopen. We worden toch nooit keurig of respectabel. Maar je had de keuze, keurig of respectabel. Dat kwam uiteindelijk uit bij Mel en Kim.
11: Duncan Fresh.
14: Want dat was het goede antwoord van vandaag in de vertaalvraag. Maurice, dankjewel voor onder andere jouw appje voor Respectable.

0: Prachtig. De nieuwste Douwe Bob, No to Self op Radio BNT. Lijkt als zo'n kleine emotionele man, hè? Misschien is dat het ook wel, maar hij komt heel stoer over. Heeft er ook een soort gimmick van gemaakt om elke optreden tegenwoordig het publiek in te lopen en het podium op te komen ineens zo keihard met zijn hing, hing. Ja, daar komt hij met zijn motor. Het is het ding helemaal geworden van Douwe Bob, No to Self voor de eerste nieuwste hier op Radio BNT. Ik heb dat ook geprobeerd vandaag, met de motor naar het werk hier te komen. Dat kon Erik hier niet waarderen, dat de motor in de studio stond. Nee. Hey, Lorraine zometeen, Tattoo en Bluff is hier al van mooie platen gesproken. Naar de Zeeuwse kust, naar de mannen die deze schreven, harder dan ik hebben kan.
1: Je

Zo simpel is het. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun op Radio BNT. Met Loreen daarvoor in Tattoo. En nog twee vrouwen zometeen op de planning hier op Radio BNT. Jill Stone ga je horen in Pink, What About Us. Hoor je zometeen op Radio BNT. Hij is vooruitgekomen, hè? De lijst met de populairste DJ's ter wereld. Nou, de meest verdienende die kenden we al. Dat was Calvin Harris. En die is nu 5 plekken gestegen in die DJ Mag 100. 5 plekken richting plek 11. Zien we ook Nederlands bloed. Jazeker, Armin van Buuren op 7. En Martin Garrix op 2. Dit is die meest verdienende. Calvin Harris met Sam Smith nu. Laat

0: Ja, het staat er echt. Armin van Buuren op 7. Calvin Harris is op 11. John Stammet bijvoorbeeld op 24. Skrillex staat er zelfs nog in. Oliver Heldens op 39. Alesso op 56. Ja, ik zie nergens in die top 100 mijn naam staan, hoor. Op beste DJ ter wereld. Nou, wat zullen we het moeten doen met de Limburgers van Lucas en Steve? Op 77 zijn zij wel 11 plekken gezakt. In die top 100, de nieuwe top 100 van DJ's over de hele wereld. Je hoorde de man die op nummer 11 stond, Calvin Harris, met Desire. Just Don't Tell Me About It en Pink, What About Us, komt voorbij op Radio BNT. Donderdag dat de herfst echt begonnen is. Hè? Het is voorbij met het warme weer. 13 dagen op rij hadden we meer dan 20 graden in de regio. Maar dat is voorbij. Maximaal 16 graden vandaag. En dan trekken enkele buien over Limburg en Brabant. Morgen vandaag ook bewolkt. Er zijn perioden met lichte regen en lange droogperioden. En dan maximaal 14 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Ruim 5 jaar na de overstromingen van 2021 hervat Waterschap Limburg nu de werkzaamheden aan de kademuren van de Geul aan de Emmalaan in Valkenburg. De sloop van een voormalige garage lag bijna een jaar stil omdat er verblijfsporen van de beschermde gierzwaluw en dwergvleermuis werden aangetroffen, tot grote frustratie van omwonenden. Nu de gierzwaluwen naar het zuiden zijn vertrokken en er maatregelen voor de vleermuizen worden getroffen, kan de sloop worden voltooid. De vervangende brug staat gepland voor de zomer van 2027. Bewoners van de Grote Wielen in Rosmalen eisen dat bouwer Hoedemakers actie onderneemt nadat gistermiddag opnieuw 2 huizen aan de Pastelblauw schade opliepen door een zonnepanelenbrand. Het gaat om zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd, een type dat in juni in dezelfde straat ook al vlam vatte. Buurtbewoners voelen zich onveilig en eisen dat de panelen van de daken worden gehaald, terwijl de bouwer benadrukt dat de installaties volgens de richtlijnen zijn aangelegd. Zo valt te lezen vandaag bij Omroep Brabant. En bij een verkeersongeval aan de Kaldenkerkerweg in Venlo zijn deze middag rond 12:15 2 personen gewond geraakt. 2 personenauto's kwamen daardoor nog onbekende oorzaak hard met elkaar in botsing. De toegesnelde hulpdiensten hebben beide slachtoffers na een medische controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten voor sporenonderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Ride With Me, dat doe je met Radio BNT op je speakers in de auto. Heel simpel, even zoeken op BNT. Precies, of online ontvang je ons altijd via radiobnt.nl. Daar blijf je ook op de hoogte van het laatste nieuws. Zo is er onder andere oplichting aan de gang rondom het Oktoberfeest in Sittard. Hoe dat zit, dat lees je op onze Facebook en Instagram, @radiobnt. Hey, een van de beste classics uit de 80's ga je zo meteen horen. Mijn bescheiden mening over Phil Collins, Easy Lover, naar Sira, Head Held High.

op de radio. Hey, waar heb je zin in? Waar kan ik je mee verblijden op deze donderdagmiddag? Is er een jarige op de werkvloer? Kan iemand feliciteren met zijn of haar favoriete verzoek? Of heb je zelf ergens heel veel zin in? Je mag het doorgeven. Zometeen een nieuwe ronde takeover. Ik draai je favoriete verzoek naar LSDJ. Will I Ever? Hoor je nu op BNR.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco. Ik doe mee.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: En, heb je de klus?
3: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
2: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
3: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Duncan Fresh. Ja, Fleur heeft een verzoek gedaan voor haar collega Nout. Die ga ik zo meteen draaien in de takeover. Welke dat is, dat hoor je zo. Radio BNT, waar muziek je raakt. Maar nu eerst de Burrow.

0: Kessai en Animal op Radio BNT. Hey, hallo, goedemiddag. Heb je BNT net gevonden op je radio? Dan val je met de neus in de boter.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want jij mag ook meteen bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. De komende 20 minuten hoor je de Takeover, namelijk op de radio. Dus hey, waar heb je zin in? Wat kan ik voor je opzetten op deze mooie donderdagmiddag?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ik hoor je denken, is het echt zo'n mooie donderdagmiddag? Nou, het is zo mooi als je het zelf maakt natuurlijk. Ondanks dat het wellicht regen buiten, de temperatuur is gedaald, maak er op de radio een feestje van met je favoriete platen. Kom al een verzoek binnen van Fleur voor haar collega Nout. Die heeft vandaag zijn bril gezocht terwijl hij op zijn voorhoofd zat. Ze vraagt erbij aan Anita Beyer, Why Tell Me Why, in de Takeover.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Typhoon, Agda de Munnik, Maan en nog heel veel anderen als ik je weer zie. Radio BNT. In de BNT Takeover werd aangevraagd door Stan. En hey, daar was Fleur voor haar collega Nout, die zijn leesbril aan het zoeken was, maar die zat gewoon op zijn voorhoofd. Koekoek, Anita Mayo, I Tell Me Why, hoor die op Radio BNT. Ivanka die kwam ook met een berichtje. Die heeft vandaag lekker vrij, heeft BNT opstaan en vraagt deze aan. Ook alsof ik hem een beetje vergeten. Uit de 90's, dank voor de aanvragen. Dank Ivanka voor jouw break.

Lieke is fan van deze man, Radio Hart van Justin Bieber. Jode Ghost op Radio BND. Daarvoor Deep Blue Something Breakfast is Tiffany's, die was voor Ivanka. Welkom, je zit midden in de takeover. Vraag aan wat jij wil horen via radiobnt.nl. Zoals Merel D. voor

Uitstekende keuze van Merel. Deze van The Whispers Is The Laughing. Vroeg ze aan in de Radio BNT Takeover. Hey, de laatste van vandaag. Dat is het verzoek van Sven. Een echte sfeerplaat, zoals hij zegt, van Bruno Mars.

0: Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk op Radio BNT. Was het verzoek van Sven en ook de laatste van vandaag in de Takeover. Nieuwe ronde daarvan hoor je morgen weer rond 3:10 hier op BNT. Nu 3:30, even kijken naar het weer. Het is echt herfst geworden vandaag, hè? Maximaal nog maar 16 graden. Het zijn lange droge perioden, maar ook af en toe wat regen. Het voelt fris aan met een waterige wind. Morgen vandaag bewolkt, er zijn perioden met lichte regen of mondregen. Ook wat lange droge periode en dan wordt het 14 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Ruim 5 jaar na de overstromingen van 2021 hervat Waterschap Limburg nu de werkzaamheden aan de kademuren van de Geul aan de Emmalaan in Valkenburg. De sloop van een voormalige garage lag bijna een jaar stil omdat er verblijfsporen van de beschermde gierzwaluw en dwergvleermuis werden aangetroffen, tot grote frustratie van omwonenden. Nu de gierzwaluwen naar het zuiden zijn vertrokken en al maatregelen voor de vleermuizen worden getroffen, kan de sloop worden voltooid. De vervangende brug staat gepland voor de zomer van 2027. Bewoners van de Grote Wielen in Rosmalen eisen dat bouwer Hoedemakers actie onderneemt nadat gistermiddag opnieuw 2 huizen aan de Pastelblauw schade opliepen door een zonnepanelenbrand. Het gaat om zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd, een type dat in juni in dezelfde straat ook al vlam vatte. Buurtbewoners voelen zich onveilig en eisen dat de panelen van de daken worden gehaald, terwijl de bouwer benadrukt dat de installaties volgens de richtlijnen zijn aangelegd. Zo valt te lezen vandaag bij Omroep Brabant. En bij een verkeersongeval aan de Kaldenkerkerweg in Venlo zijn deze middag rond 12:15 2 personen gewond geraakt. 2 personenauto's kwamen daardoor nog onbekende oorzaak hard met elkaar in botsing. De toegesnelde hulpdiensten hebben beide slachtoffers na een medische controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten voor sporenonderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: answer.
1: Zo, je donderdagmiddag en even een existentiële vraag stellen. Are we human or are we dancer? The Killers op Radio BNT. Sommige daarvoor in Feels Part 2 en Wham! The Edge of Heaven kwam voorbij. Ja, je hoort het. De beste hits en classics. Krijg je niet alleen elke werkdag, maar ook in het weekend. Heb je onze Dilano al gehoord? Hij is nieuw in het weekend van BNT. En je hoort hem elke zaterdag tussen 10 en 1. Radio BNT, het weekend is nog niet daar. Daar moeten we even nog wat harder voor werken. Zullen we dat doen met de begeleiding van onder andere Wax zometeen, Right Between the Eyes. En hey, daar is Lady Gaga. Samen met Ariana Grande is dit Rain On Me op Radio BNT.

Kensington, Streets en Wax of All, Right Between the Eyes. Goedemiddag, dit is BNT. En een hele goede middag gaat het worden, want je mag bijna naar huis. Zometeen naar vieren met de BNT Middagshow. Met onder andere ABBA en de hit van het moment. Nog steeds op naam van Shakira. Je hoort het zometeen naar vieren in de Middagshow bij Roger. Veel plezier, zometeen op BNT.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.
4: BNT.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
13: Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. En de meeste vertraging heb je onder meer op de A16. Van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten is de vertraging. De A73 is het druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de N57 Brouwersdam richting Middelburg sta je een kwartier in de file bij Vrouwenpolder. Dat heeft ook te maken met een vrachtwagen met pech die er staat. Op de A59 is het druk van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Rogier Schepers.

oktober 2026, vrienden. En in 1976 was dit een dikke vette hit. En ik vind het eigenlijk nog steeds een kermisplaat. En ik bedoel dat absoluut niet negatief. Maar als je op een kermis bent en je hoort hem ergens, is het altijd feest. Dancing Queen van ABBA opende de middagshow van vandaag op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB Plus en online radiobnt.nl. De ene laatste dag van de week, 17 graden max in het zuiden van het land. Veel regen gehad vannacht en het begin van de dag. En nu is het op dit moment weer een beetje zonnig en de regen is voorbij. Maar ja, goed, morgen gaat het weer een beetje beter weer worden. We dachten eigenlijk dat gisteren de allerlaatste zomerdag was van 2026. Maar dat is toch nog niet helemaal waar. We hebben het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Dat spelen we vandaag met U2. Ik kom nog even terug op de historische muziekvraag van gisteren. Want ik vroeg je om een liedje aan te vragen. Er kwamen aardig wat aanvragen binnen. Ik heb hem uiteindelijk niet gedraaid. En dat had natuurlijk een beetje privé reden op het laatste. Want er gebeurde iets... Nou goed, als je het einde van de show gisteren gehoord hebt... dan zul je me begrijpen. Maar ik ga dat wel nog even inhalen. Dus dat komt helemaal goed. Mocht je ons willen bereiken, kan dat uiteraard via de socials... Facebook, Instagram, daar kun je ons volgen. Wil je een berichtje achterlaten over wat dan ook... dan laat dat even achter via radiobnt.nl.

is Mewis. En ik wil je. En misschien een leuk verhaal even. Want dit is natuurlijk niet origineel van Guus. Zoals Guus heeft wel heel veel originele liedjes, maar niet alles. Dit is oorspronkelijk namelijk van de Kreuners uit België uit de jaren 80. Geef mij je angst. Ken je natuurlijk als classic van André Hazes.

kant van de hit van Guus Meeuwis. En dat is een jaar of 21 oud. Nou, dit liedje, dus dat. Vrienden, dus 16:18 op Radio BNT. En het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma gaan we spelen met U2. Welke van deze twee U2-platen wil jij horen in zijn volle, lange uitvoering? Wordt dat A, Desire, of B, All I Want Is You? Welke lange U2-plaat wil je horen? A, Desire, B, All I Want Is You. Wil je Desire, heb je A naar radiobnt.nl. Wil je All I Want Is You, dan heb je B naar radiobnt.nl. En straks om 16:30 horen we welke lange versie we gaan draaien. Het is onafhankelijkheidsdag in Joegoslavië vandaag. En op 8 oktober 1958 werd de allereerste pacemaker gebruikt om het menselijk hart enigszins te doen vervangen. Dan wel te ondersteunen natuurlijk. Hè. Dus dat zijn een beetje gedenkwaardige historische feitjes. Voor 8 oktober is het altijd leuk om dat even mee te nemen.

Jason Mraz en Have It All op Radio BNT. We draaiden gisteren een ander nieuw liedje van die Sven Silier, weet je wel. Dat leek wel een beetje op deze Jason Mraz, vond ik tenminste qua geluid. Vond een lekker liedje. Twist and Shout, Chaka Demons and Pliers draaiden we daarvoor. Het is de BNT-middagshow voor donderdag 18, 2026. Radio BNT, 3 voor half 5 en Fergal Sharkey.

0: En maximaal genieten, lekker lang luisteren. Dilemma spelen we vandaag met U2. Wil jij zo dadelijk de lange uitvoering horen van Desire of van All I Want Is You? Wil je Desire, dan heb je A naar Radio BNT.nl. Wil je All I Want Is You, dan heb je B naar Radio BNT.nl. Dan kan nog even een paar minuten. Zo dadelijk gaan we een van die twee lange versies draaien. A, Desire of B, All I Want Is You. Even in de herhaling. Wil je Desire in de lange versie horen, dan heb je A naar Radio BNT.nl. Wil je All I Want Is You, dan heb je B naar Radio BNT.nl. A good heart, these days it's hard to find. Van Virgil Sharkey bracht de tijd op 1 over half 5. Dit is de middagshow op Radio BNT. Zodadelijk hoor je bij de ANWB in Den Haag Bianca Daming. Ze gaat je bijpraten over de actuele verkeersinformatie. Want het is best wel druk op de weg. Houd er ook komend weekend rekening mee, vrienden. Want de A2 gaat dicht, hè. Dus dat je dat weet, de A2 is zo'n ader waar iedereen, een verkeersader waar iedereen overheen moet. Dus houd daar rekening mee. De A2 is potdicht dit weekend. Dus dan weet je dat in ieder geval. Voor de rest hoor je Duncan Frust, die gaat je bijpraten over de actuele informatie. Het nieuws in ieder geval. Het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. En ik ga je even bijpraten over het weer vandaag. Max 17 graden in het zuiden van het land. Op zich een best aardige dag. En die startte met name heel erg nat. Vannacht heel veel regen gehad. Vanochtend regende het ook nog. En vanmiddag kwam de zon een klein beetje door. Wat nu een beetje meer is dan vanochtend. En morgen wordt het weer overwegend meer droog. En gaan we toch volgens mij weer wat betere temperaturen krijgen.
1: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
2: Ruim 5 jaar na de overstromingen van 2021 hervat Waterschap Limburg nu de werkzaamheden aan de kademuren van de Geul aan de Emmalaan in Valkenburg. De sloop van een voormalige garage lag bijna een jaar stil omdat er verblijfsporen van de beschermde gierzwaluw en dwergvleermuis werden aangetroffen, tot grote frustratie van omwonenden. Nu de gierzwaluwen naar het zuiden zijn vertrokken en er maatregelen voor de vleermuizen worden getroffen, kan de sloop worden voltooid. De vervangende brug staat gepland voor de zomer van 2027. Bewoners van de Grote Wielen in Rosmalen eisen dat bouwer Hoedemakers actie onderneemt nadat gistermiddag opnieuw 2 huizen aan de Pastelblauw schade opliepen door een zonnepanelenbrand. Het gaat om zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd, een type dat in juni in dezelfde straat ook al vlam vatte. Buurtbewoners voelen zich onveilig en eisen dat de panelen van de daken worden gehaald, terwijl de bouwer benadrukt dat de installaties volgens de richtlijnen zijn aangelegd. Zo valt te lezen vandaag bij Omroep Brabant. En bij een verkeersongeval aan de Kaldenkerkerweg in Venlo zijn deze middag rond 12:15 2 personen gewond geraakt. 2 personenauto's kwamen daardoor nog onbekende oorzaak hard met elkaar in botsing. De toegesnelde hulpdiensten hebben beide slachtoffers na een medische controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten voor sporenonderzoek. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. En de meeste vertraging heb je onder meer op de A16. Van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten is de vertraging. De A73 is het druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de N57 Brouwersdam richting Middelburg sta je een kwartier in de file bij Vrouwenpolder. Dat heeft ook te maken met een vrachtwagen met pech die er staat. Op de A59 is het druk van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio BNT, waar muziek je raakt.
4: Roger Schepers.
3: Radio BNT.
4: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: U2 en de Hollywood mix van Desire.
4: Maximaal.

0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een hele hoop aardjes kwamen er binnen via radio.bnt.nl. Deze wilden jullie horen in de Hollywood Remix, U2 en Desire. Hij stond op 8 oktober 1988 overigens nummer 1 in de Verenigde Staten, deze plaat. En All I Want Is You, ik zag twee beetjes binnenkomen. Maar we gingen uiteindelijk toch voor A. En dat was deze die jullie eigenlijk graag wilden horen. Dus dank voor het sturen. Er is een fijne lange lijst, vrienden, op Spotify. Een lange lijst met lange liedjes. Als je die lijst wil bezoeken, kun je hem ook delen. Dat mag, want hij staat gewoon openbaar. Gebruik hem. Ga naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Radiobnt.nl/maximaalgenieten. En dan kom je bij die lijst. En dat zou je eventueel kunnen inspireren om liedjes aan te vragen. Morgen is namelijk vrijdag. Ja, dat weet ik. En dan draaien we twee grote hits uit de 70s, 80s of 90s van 12 inch om 5:30 en 6:30. Als je een idee hebt, plaat of en je denkt, hey, dat lijkt me leuk. Hier wil ik een lange uitvoering horen, want op vrijdag krijg ik de dubbele dosis. Dan geef je me even door via radiobnt.nl. Oh ja, nog even lekker zeuren. Deze van U2 klinkt...
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Ja, is lekker, hè? Dat was een originele maxi-single die je inderdaad hoorde op de radio. De BNT Middagshow, als je de radio ernaar zet, vrienden. Hartelijk goedemiddag. En gisteren was het de dag waarop 7 oktober 1978 de musical Grease bekend werd. De film Grease eigenlijk. De soundtrack kwam toen uit en vanaf dat moment stond die plaat 13 weken lang nummer 1 in de albumlijst. De soundtrack van de film Grease. Later is daar overigens gewoon ook keihard een musical van gemaakt. En Jim Bakken heeft daar zijn meisje Bettina Hobber daar leren kennen. Ik vroeg je gisteren van, goh, welke plaat uit Grease zou je nou graag willen horen? Als je nou denkt, ah, ik heb gisteren niet geappt, maar hij is ook niet gedraaid. Nou, dan mag je nog een keer meedoen als je het leuk vindt. Welke plaat uit Grease zou je graag willen horen? Geef hem door via radiobnt.nl, dan is hij straks op de radio.

En ja, ik vind hem wel lekker eigenlijk. Het is niet zo'n grote hit geworden, maar wel lekker om te draaien. Boston, Stella Lefty, draaiden we daarvoor. En er zal een hit op dit moment komen. Trouwens, wel wat leuke liedjes weer verder binnen rondom Grease. Gisteren hadden we er al een hoop. Even kijken, Grease Lightning zie ik binnenkomen. Grease zelf, Hopelessly Devoted to You van een lijfje. Olivia Newton-John natuurlijk, You're the One That I Want. Welke gaan we straks draaien, je hoort het allemaal vanzelf. Wil jij nog iets horen uit de film, dan wel musical Grease? Stuur hem even door via radiobnt.nl, want gisteren was het namelijk 7 oktober. Dat weet ik, Roger, dat weet ik dat dat zo was. Maar op 7 oktober 1978 ging die film en soundtrack van Grease in première. En toen stond het soundtrackalbum 13 weken lang op nummer 1. Dus ik dacht gisteren, ik ga een oproepje doen. En dat heb ik ook gedaan. Er kwamen ook leuke liedjes binnen. Ik heb alleen niet gedraaid gisteren. Dus geef ik je nog even de kans om nog verder mee te denken. Het is de middagshow, vrienden, op Radio BNT. En mocht je ons willen bereiken, mag dat voor alles wat je kwijt wil. Volg ons via de socials, Instagram, Facebook. En als je een ondernemer bent en je denkt bij jezelf, goh, lijkt mij leuk om mijn naam eens wat vaker op de radio te horen, ga dan naar radiobnt.nl. Dan zie je dat je daar volledig kunt adverteren. En kost dat niets behalve de moeite en natuurlijk een paar duiten. Maar hè, bedoel, moet ook leven. Maar het is allemaal best te doen. Dus check het even via onze website. Waar je overigens hele leuke filmpjes vindt. Je vindt er nieuws, je vindt er informatie. Over het station, over de radioprogramma's, over de disc jockeys. Hoe leuk is dat? Als je gewoon even denkt, ik ga eens even surfen op het web. Radiobnt.nl, dat is de website. En daar vind je ons gewoon, hè. Zo simpel is dat. De Uber zit in de maand, dus ik denk dat ik nog even wat bestel.

Let's Get It On en Marvin Gaye. Of was het andersom, hoe je wil. Let's Marvin Gaye and Get It On. Charlie Puth en Meghan Trainor op Radio BNT. Gebaseerd natuurlijk op Let's Get It On, het liedje van Marvin Gaye. Hè? 6 minuten voor 5. Het radiomiddag feuilleton op BNT bestaat uit 2 episoden. Episode 2 komt er zo dadelijk aan de andere kant van 5 uur. En welke Grease track mag ik voor je opzetten? Geef hem even door via radiobnt.nl. Tot 5 uur. Goeie

0: door BNT.
1: BNT.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A2 Eindhoven-Utrecht. Een half uur vertraging tussen Knopend Vught en Waardenburg. 17 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam. Een half uur vertraging of meer zelfs tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. In 7 kilometer file. Er staat een kapotte auto bij Zwijndrecht. En veel vertraging op de A50 Eindhoven richting Oss. 20 minuten tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Een kwartier op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulfhout, 12 kilometer file. Een half uur op de N57 Brouwersdam richting Middelburg bij Kampenland door een kapotte vrachtwagen, 8 kilometer file. De vraag is echt wel een half uur. En 267 Drunen richting Andel bij de Wijk en Aalburg, 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: Nou, Will Smith heeft hier heel goed naar geluisterd natuurlijk. Hè? Je hoorde het, Cookie Parucci. Cookie Parucci, vrienden. Wat klinkt dat lekker, hè? Cookie Parucci. Sister Sledge, you're the he's the greatest dancer uit de jaren 70. Goedemiddag. 6:05, deel 2 van de middagshow. Het is vandaag 8/10/2026. Over 2 dagen, dan is het weer tijd voor de staatsloterij. Als je een lot hebt, dan zou je dat zomaar heel veel geld kunnen opleveren. Komende zaterdag is het namelijk de 10e van de 10e. Klinkt gek, hè? Ja, maar dat is zo. 10 oktober. Ober zit in de maand. En wat ook in de maand zit, is de radio. Die is er 24 uur per dag, hè? Radio BNT, de Limburg en Brabant via DAB+, online via Radio BNT.nl uiteraard. En we hebben het straks nog even over de podcast. De podcast en jouw hulp even nodig. Welk liedje uit de film Grease zou je graag willen horen op de radio? Geef hem door via radiobnt.nl. Dan gaan we hem straks even voor je draaien. 17 graden max in het zuiden van Nederland. En de dag startte regenachtig en nu schijnt de zon. Dus ja, eigenlijk is het wel lekker. En morgen gaat het weer een beetje beter worden dan vandaag. Is toch niet normaal dit, hè? Ja, het is fantastisch. Maar we waren gisteren eigenlijk een beetje zo aan het denken. Ah, het zou zomaar eens de laatste zomerse dag van het jaar kunnen zijn. Mwah, nee, we gaan er even door. Nou, helemaal prima, jongens. Let's go, Leo!
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Van harte gefeliciteerd, Bruno.
1: Dit is Radio

op de radio in Massachusetts. Oh, vrienden. Ja. Ik heb nog even een kwartje in die jukebox gegooid. En dan komt daar dit uit. Ja, daar kan ik ook niks doen. Dat is wat het is. Wat een hit. En die scoorde hit na hit overigens. Staying Alive en die andere liedjes kwamen weer uit de film Saturday Night Fever. Was ook in 1978. En die andere dansfilm was Grease. Ook in 1978. Huh? Ja. Nou, over Grease hebben wij natuurlijk. En welke Grease-plaat wil je graag op de radio horen? Geef hem door via radiobnt.nl. Donnie en Yves Berendsen daarvoor nachten lang. En Yves die schittert op dit moment in Beste Zangers. Ik vind het toch wel een succes, want hij heeft een krachtige stem die eigenlijk ook wel alles aan kan. Meestal op tempo liedjes, maar ballads kan die ook heel goed. Dus je moet de komende zaterdagavond bij de NPO s'avonds om 8 uur maar weer even kijken naar het programma van de Avro Trolls. De Beste Zangers, ja, dat is leuk. En daar zit Yves in. Donnie, is die daar overigens ook ooit geweest? Volgens mij wel, heeft hij toch ook ooit een keer meegedaan. Kan ik me herinneren, die Donnie. Nou, prima. Maakt ook niet uit. En Bruno Mars draaiden we ook nog All My Soul. The Bad Guy wordt 41 vandaag, dus we mogen op zijn feestje komen vanavond, denk ik. Want de vlag hangt uit voor Bruno Mars. Die niet anders dan successen boekt. Ook zijn laatste album. Ja, ik vind het de beste album Romantic van 2026 tot nu toe, als ik heel eerlijk ben. Het heeft nog niet over.

van dit jaar tot nu toe. Maar er kan nog een hoop gebeuren, het jaar is er niet om. We zitten in het laatste kwartaal, want het is oktober. De ober zit in de maand en misschien ook wel bij jou aan tafel, smakelijk. Mag ik nog even aanschuiven alsjeblieft, dat uurtje of zes, gewoon omdat het kan. En omdat ik dat leuk vind. Ik vind het zo leuk om bij jou aan te schuiven. Ja, dat snap ik. En dat vinden meer mensen leuk als ik even langskom. Goh, wat een zelfvertrouwen heb jij. Wat een eigen dunk, zoals dat heet. Nou, zo erg is het toch allemaal niet, jongens.

Het script voor dit radioprogramma is nog niet helemaal geschreven. Het programma duurt tot 6 uur, dus we zijn voorlopig nog even aan het schrijven. If you could see me now van de script op Radio BNT. 10 minuten voor 5:30. Dit is de middagshow. En morgen is er ook een middagshow op de vrijdag. En daarin draaien we 2 maal een grote hit uit de jaren 70, 80 of 90. En die voor handen van 12 inch. Als je een leuk idee hebt, een plaat waarvan je denkt... oh ja, ik ging uit vroeger en de maxi-single vond ik erg leuk daarvan. Geef hem even door via radiobnt.nl. Kunnen we dat morgen doen. En op vrijdag is het altijd happy hour. Hè? Dan is het een soort van dubbele dosis. Want dan doen we het gewoon 2 keer. Om 5:30 en om 5:30. Dus geef een lekkere lange uitvoering door uit de jaren 70, 80 of 90 via radio. BNT.nl en morgen zijn ze op de radio, want we gaan er 2 doen. Hè. De Grease liedjes komen binnen. Volgens mij hebben we bijna de ganse soundtrack gehad. Turnaround, Got to Turnaround zelfs. Dat was ooit de allereerste hit voor Fats and Small. Dit is Feel Good.

0: Ja, ik weet even helemaal niet wie dit is. Ik ken die helemaal niet. Kennedy? Ken jij niet? Weet er niet wie dat is? Dermot Kennedy, Better Days. Op Radio BNT, waar het 5:01 is geworden. De middagshow, eet smakelijk. Vrienden, zo dadelijk hoor je van Bianca Damink. Althans in het vorige uur, waar het vaststaat op de weg in het zuiden van Nederland. Als het gaat om het verkeer. Maar volgens mij is er wisseling van de wacht geweest. Erwin de Hart zat er net. Dus ik weet even niet of Erwin of Bianca zometeen te horen is. En je hoort het allemaal vanzelf. Dus blijf lekker luisteren naar de middagshow. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frus. Die overigens morgen op de radio ook weer te horen is in zijn eigen radioprogramma tussen 1 en 4. Wanneer hij deel 2 van de werkdag doet. Tim trapt tussen 10 en 1 af. Erik de ochtendshow natuurlijk. De lekkerste en wakkerste ochtendshow van Nederland is de Radio BNT ochtendshow. Om 7 uur elke maandag tot en met vrijdag. Met Erik Kreutzer die je wakker maakt. Dan dus Tim, dan Duncan en dan spreken we elkaar. Voor een nieuwe aflevering van de Ozo Lekkere Middagshow. En daar hebben we met z'n allen zin in. We kijken even naar het weer, vrienden. Vandaag max 17 graden in het zuiden van het land. De dag startte regenachtig. De zon kwam tevoorschijn, is er nog steeds. En vanavond neemt die zonkracht natuurlijk uiteraard ook af. Ook de temperaturen nemen af, want 's avonds koelt het eigenlijk vrij snel af. Dat gaat allemaal heel erg hard. En morgen dan krijgen we een iets wat beter weerbeeld met minder regen, meer kans op zon en de temperaturen een graadje of 2 hoger. Radio BNT.
1: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
2: Ruim 5 jaar na de overstromingen van 2021 hervat Waterschap Limburg nu de werkzaamheden aan de kademuren van de Geul aan de Emmalaan in Valkenburg. De sloop van een voormalige garage lag bijna een jaar stil omdat er verblijfsporen van de beschermde gierzwaluw en dwergvleermuis werden aangetroffen, tot grote frustratie van omwonenden. Nu de gierzwaluwen naar het zuiden zijn vertrokken en er maatregelen voor de vleermuizen worden getroffen, kan de sloop worden voltooid. De vervangende brug staat gepland voor de zomer van 2027. Bewoners van de Grote Wielen in Rosmalen eisen dat bouwer Hoedemakers actie onderneemt nadat gistermiddag opnieuw 2 huizen aan de Pastelblauw schade opliepen door een zonnepanelenbrand. Het gaat om zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd, een type dat in juni in dezelfde straat ook al vlam vatte. Buurtbewoners voelen zich onveilig en eisen dat de panelen van de daken worden gehaald, terwijl de bouwer benadrukt dat de installaties volgens de richtlijnen zijn aangelegd. Zo valt te lezen vandaag bij Omroep Brabant. En bij een verkeersongeval aan de Kaldenkerkerweg in Venlo zijn deze middag rond 12:15 2 personen gewond geraakt. 2 personenauto's kwamen daardoor nog onbekende oorzaak hard met elkaar in botsing. De toegesnelde hulpdiensten hebben beide slachtoffers na een medische controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten voor sporenonderzoek. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg, 17 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam, 30 minuten vertraging of meer zelfs tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 7 kilometer file. Er staat een kapotte auto bij Zwijndrecht. Veel vertraging op de A50 Eindhoven richting Oss, 20 minuten tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Een kwartier op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulfhout, 12 kilometer file. Een 30 minuten op de N57 Brouwersdam richting Middelburg bij Kamperland door een kapotte vrachtwagen, 8 kilometer file. Vraag is echt wel een 30 minuten. En 267 Drunen richting Andel bij de Wijk en Oudburg, 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Staan er een aantal online om te beluisteren, is leuk. Huub Stevens bijvoorbeeld, de voormalige trainer van Roda JC en PSV. Verder ook Graham Gouldman van 10cc. Ja, kijk, dat zijn dan de internationale. Young Gun, Silver Fox, die gaan weer toeren begin volgend jaar. Allebei ook gesproken. Jonathan Jeremiah, dat was erg leuk. Leuk gesprek. En nu dus Servé Hermans, de meest recente. Maar ook Wim Dijkman, de Nederlandse archeoloog, bekend van zijn werk in en rondom Maastricht. Hij is betrokken bij een opgraving geweest begin dit jaar. In maart kwam hij in het nieuws. Want bij een opgraving zou het skelet van de Franse musketier D'Artagnan gevonden zijn. Of dat zo is, dat is nog niet 100% bewezen. Maar er zijn wel sterke bewijzen richting de vondst dat het skelet moet zijn van D'Artagnan. Daar zal binnenkort meer over bekend worden. Wim Dijkman overigens ook geïnterviewd door de New York Times en de Telegraph. En ik had een interessant gesprek met hem, dus check dat. Als je een leuke podcast wil luisteren, zeker even doen. Volg de podcast, dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je eigen socials. Vinden we altijd leuk? Dan maken we er een sneeuwbaleffect van. Ja, dat sneeuwbaleffect, dat doet het toch. Hè? Dat sneeuwbaleffect, we moeten er eens mee ophouden, joh. Dadelijk dan is het hele land een en al sneeuw. En dan hebben we het daar gewoon niet meer over, weet je wel.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Wat zou je nou theoretisch moeten gaan eten? Wordt het toch een frietje halen vanavond, lekker simpel? Of wordt het gewoon een pizzaatje? Kan ook, maar dan moet er even wat Italiaans bij. Dan kunnen we dat muzikaal ook een klein beetje Italiaans opluisteren. Hij had een duet met Tina Turner. Daar werd dit liedje in gecoverd. En toen heette het Cosa della Vita. I Just Can't Stop Loving You. Dus dat was de Italiaans/Engelse versie. Maar het origineel is uiteraard toch eigenlijk deze van de maestro zelf uit Italië. Eros Ramazzotti in de middagshow op BNT en Cose della Vita.

0: Radio BNT.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

Mark Ronson samen met Miley. Nee, niet over zeuren. Nothing Breaks Like a Heart op Radio BNT. En het is 11 minuten voor 6 geweest in die o zo lekkere middagshow. En eigenlijk loopt er nog een liedje wat ik je heb willen laten aanvragen sinds gisteren. Moet je uitleggen. 7 oktober 1978. Toen kwam de soundtrack uit van de film Grease. Later is daar een musical van gemaakt. En vanaf 7 oktober 1978 stond dat soundtrackalbum liefst 13 weken bovenaan de hitparade op nummer 1. En ik vroeg je gisteren, goh, vraag eens een liedje uit Grease aan. Welke zou je graag willen horen? En daar kwamen wel aardig wat inzendingen op binnen. Alleen heb ik die plaat gisteren niet gedraaid. Dus ik moet dat wel nog even goed maken. Roger Schepers. Bij deze ga ik dat dan toch even doen. Want daar kwamen er een aantal binnen. Grease Lightning kwam binnen. Grease zelf natuurlijk. Wat een groot hit is geweest. Hopelessly Devoted to You. Van Olijfje. Maar de meeste die binnenkwam, dat was dan toch eigenlijk wel de hit die je eigenlijk nog steeds op de radio hoort. En daarom aan iedereen dank voor het appen naar radiobnt.nl. En ik ga hem draaien. John Travolta en Olivia Newton-John uit Grease. This is You're the One That I Want.

The one that I want. Veel jaren 70 op de radio valt mij op in dit uur van de middagshow, vrienden. Die overigens afgelopen is. Dankjewel voor het luisteren. Het was mij wederom een waar genoegen. We zullen dadelijk veel plezier met de muziek van BNT. Lekker zonder gelul. De hele avond de lekkerste muziek. En dat kun je lekker op laten staan. Lekker aan laten staan. Radio BNT in Limburg en Brabant via DAB+. En online natuurlijk via radiobnt.nl. Morgen volgens Erik er, dan is Timmer, dan is Duncan er. En om 4 uur spreken wij elkaar voor een nieuwe middagshow, waarin je dus 2 keer een groot hit uit de 70s, 80s of 90s mag aanvragen. Doe dat via radiobnt.nl. En dan gaan we die ook draaien. Ik heb er nog één voor je tot 6 uur. Salt and Pepper en... Oh yeah.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja,
10: een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
15: De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het dark web naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Ruim 5 jaar na de overstromingen van 2021 hervat Waterschap Limburg nu de werkzaamheden aan de kademuren van de Geul aan de Emmalaan in Valkenburg. De sloop van een voormalige garage lag bijna een jaar stil omdat er verblijfssporen van de beschermde gierzwaluw en dwergvleermuis werden aangetroffen, tot grote frustratie van omwonenden. Nu de gierzwaluwen naar het zuiden zijn vertrokken en er maatregelen voor de vleermuizen worden getroffen, kan de sloop worden voltooid. De vervangende brug staat gepland voor de zomer van 2027. Bewoners van de Grote Wielen in Rosmalen eisen dat bouwer Hoedemakers actie onderneemt nadat gistermiddag opnieuw 2 huizen aan de Pastelblauw schade opliepen door een zonnepanelenbrand. Het gaat om zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd, een type dat in juni in dezelfde straat ook al vlam vatte. Buurtbewoners voelen zich onveilig en eisen dat de panelen van de daken worden gehaald, terwijl de bouwer benadrukt dat de installaties volgens de richtlijnen zijn aangelegd. Zo valt te lezen vandaag bij Omroep Brabant. En bij een verkeersongeval aan de Kaldenkerkerweg in Venlo zijn deze middag rond 12:15 2 personen gewond geraakt. 2 personenauto's kwamen daardoor nog onbekende oorzaak hard met elkaar in botsing. De toegesnelde hulpdiensten hebben beide slachtoffers na een medische controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten voor sporenonderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Ruim 5 jaar na de overstromingen van 2021 hervat Waterschap Limburg nu de werkzaamheden aan de kademuren van de Geul aan de Emmalaan in Valkenburg. De sloop van een voormalige garage lag bijna een jaar stil omdat er verblijfsporen van de beschermde gierzwaluw en dwergvleermuis werden aangetroffen, tot grote frustratie van omwonenden. Nu de gierzwaluwen naar het zuiden zijn vertrokken en er maatregelen voor de vleermuizen worden getroffen, kan de sloop worden voltooid. De vervangende brug staat gepland voor de zomer van 2027. Bewoners van de Grote Wielen in Rosmalen eisen dat bouwer Hoedemakers actie onderneemt nadat gistermiddag opnieuw 2 huizen aan de Pastelblauw schade opliepen door een zonnepanelenbrand. Het gaat om zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd, een type dat in juni in dezelfde straat ook al vlam vatte. Buurtbewoners voelen zich onveilig en eisen dat de panelen van de daken worden gehaald, terwijl de bouwer benadrukt dat de installaties volgens de richtlijnen zijn aangelegd. Zo valt te lezen vandaag bij Omroep Brabant. En bij een verkeersongeval aan de Kaldenkerkerweg in Venlo zijn deze middag rond 12:15 2 personen gewond geraakt. 2 personenauto's kwamen daardoor nog onbekende oorzaak hard met elkaar in botsing. De toegesnelde hulpdiensten hebben beide slachtoffers na een medische controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten voor sporenonderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. BNT.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
12: Oh nee, verzekering.
11: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
12: Oh, wil ik wel.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
17: De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: Day. Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio.

0: Radio BNT.
1: Let's go, girls.

0: Radio BNT.
1: BNT. Lambers,
2: de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: Day. Deze week in de bonus. AHA Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren?
4: Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: That's it, that's it. Hold on. Shit!
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven.